0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden Oldies Radio.
2: It's 17 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
4: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
5: Ja, ik vind het grandioos.
6: Ja, fantastisch.
5: Tuurlijk.
6: Fantastisch.
5: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
7: En hoe heb je gewoond?
5: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
3: Jullie. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
4: The music you remember.
0: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds

0: Mogelijk, dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag viel Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Brielle. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and old.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.
2: Greatest hits from music's golden era.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na anderhalf jaar licht toe door economische

0: Zekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platen ruiters met de sfeer van Mi Amigo. Starring Franz, Ton, At, Eric, Wim en Joe.

0: Nou, daar zit ik dan in de studio. Terwijl het buiten mooi weer is. Maar ik zit in een korte broek. En een polootje. Ik ben er helemaal klaar voor om vandaag er weer een mooie dag van te maken. En in ieder geval in mijn programma. Tussen 8 en 10. Dus luisteren.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: is zonder jouw liefde. I need your love. Ja, hoe gek kun je het maken? Het is vandaag weer een bijzondere zondag. Met straks weer een special bij een van de collega's. En deze week heb je het al verschillende malen kunnen horen.
1: Op zondag 24 mei. Afspraak van 10 tot 12 op Golden Oldies Radio. Ton Schipper gaat dan op zoek naar de 20 grootste country hits uit de 60s en 70s. Je hoort ze in The Greatest Country Hits Top 20. Ja.

van 10 tot 12. Voor speciaal alle country liefhebbers. En dat zijn er nogal wat. En hij is nu al in zijn studio, Ton. Hij heeft zo'n cowboyhoed op. En hij heeft zich daarna gekleed.

0: Lois Jeans Broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend...

Er zijn van die plaatjes van toen die het goed blijven doen, hè? En dit is er zo eentje. That's right, that's right. Nou, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. That's right. En zo zie je maar, hè. Je weet waar je op kunt rekenen.

moeten niet zo gillen in de show. Billy Ocean. En dat was de titel, ja zeker. Love really hurts without you. Want eenzaamheid, dat raakt je van binnen. En dan... Ja, even rust in de show. Waarom ook niet, hè? Ik krijg weer allemaal berichtjes binnen. Zo kreeg ik vanmorgen ook een berichtje van Jean-Paul Maas. Jean-Paul, je ligt in het ziekenhuis. En daar lig je te luisteren naar ook Goedemorgen. En wat is er gebeurd? Je hebt je heup gebroken. Ben je van het krukje gevallen of zo? Ja, er waren al die wilde plaatjes aan het begin van mijn programma natuurlijk helemaal niets voor jou. En ik wil dan gewoon even dit nummer voor jou draaien. Procol Harum and A Wider Shade of Pale.

0: vindt, Jean-Paul. Ook José Cole laat weten dat ze dit een prachtig nummer vindt. En dat is het ook. Een onvergetelijke hit noemen we dit dan, toch? Een legendarische groep van toen. Procol Harum. Het doet alleen ons steeds weer denken aan Peter R. de Vries. Het was ook zijn favoriete song.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: Ja, elke zondagmorgen zul je het met mij moeten doen. 2 uurtjes lang. Ja, het is uitzitten natuurlijk, hè. Het is niet anders. Maar er zijn een paar liefhebbers van dit soort muziek en die zitten nu al te genieten. Die waren al blij met Dan Hartman en nu ook nog deze. Oh, The Moments. De naam van de groep ken je toch nog? En ze zingen dat nummer, Jack

0: sfeertje in dit nummer, toch? Ja, The Moments. We mogen ze graag draaien. Hier in dit programma ook Goedemorgen. Ook die nummers die eigenlijk bijna vergeten zijn. En ik heb er nog eentje voor je.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Uit de jaren 80 komt deze. Donny Osmond gaan van jullie zingen. Soldiers of Love.

0: daar heb je geen wapens mee nodig, hè? Nee. Soldiers of Love. De legendarische Donny Osmond. Een van de Osmond Brothers, toch? En er was ook nog een meisje bij. Ja, dat weet ik. Oké, laten we het daar maar bij houden.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

0: zoals ze in België zeggen, zeker en vast. Oud worden met jou, wat een mooi nummer. Van Veldhuis en Camper. Afgelopen week hebben we weer gestemd op een aantal fragmentjes. En straks, als eerste plaat in de tweede uur, ga je het nummer horen met de meeste stemmen. En wat waren die fragmentjes dan afgelopen week?
1: Nummer 1.

0: Straks dus.
1: Ja, daar kijk je vast en zeker naar uit. Tenminste, dat denk ik. En wat hebben we hier? De Tramps en 16 Minute Man.

0: vandaag dus met deze song. En die bekende stem van Jimmy Ellis. En dan over bekende stem gesproken. Die man met die donkerbruine stem. Oh, daar kan ik soms een beetje jaloers op zijn. Ja, ik moet het met de stem doen die ik heb. Hè? Het is niet anders. Goedemorgen zeg ik ook tegen Marjolein. Marjolein, we zouden morgen naar een barbecue gaan. Maar je bent ziek. Ja, en Golden Oldies Radio is ook een beetje een zieke omroep. En je kunt door heel veel te luisteren naar die lekkere, gouden, oude muziek heel snel herstellen. En dat herstel wens ik je ook van harte toe.
1: Remember, Mi Amigo, 1965.
0: Dus die barbecue gaat nu niet door, maar aan het eind van het jaar wel. Dan gaan we elkaar vast en zeker zien. Ik heb toch nog een barbecue te gaan volgende week. In het Belgische, hoe leuk is dat?

0: Game of Love.
1: En inderdaad, even een duik in het hitverleden. In 1965 bereikte het zelfs de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daar waren ze super blij mee, en dat snap ik. Vrienden, een historische datum volgende week hier bij Golden Oldies Radio. Want dan zit Joe Wells precies met zijn 100ste aflevering van zijn programma Schoon Schip hier bij Golden Oldies Radio. En hij gaat dat live doen vanuit Begijnendijk. Daar is de studio van Erik en daar komen we met z'n allen bij elkaar. En dat moet een feestje worden. Nou, dat gaan we zeker ervan maken.

0: Even Summer Rain, zo heette het. En nogmaals, dat was het duo Friday. Mensen, het wordt vandaag fantastisch weer. Gisteren ook, hè? Ja, toen hadden we hier in Tolen iets van 30 graden op een gegeven ogenblik. Dat is toch niet normaal voor de maand mei, tenminste. Voor zover ik me kan herinneren is dat nog niet eerder voorgekomen. En de hele Pinksterdagen blijven mooi. Dus vandaag en morgen. En daar kun je van genieten.
1: Uw eigen huis. U kunt er een hypotheek op nemen en nog altijd is het uw eigen huis. Maar wat gebeurt er als u iets overkomt? Er is een hypotheek die al die risico's uitsluit. De no-risk hypotheek van de Westland Utrecht Hypotheekbank.
2: De cover van de week.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Give a drama some, y'all.
2: Hey! Even wat anders, hè? Bakermat en Rani. Ik durf hem te draaien. Nieuwe release, I Love

Love Life. Is dat ook jouw gevoel? Hou dat vast, hè. De hele Pinkster, alsjeblieft. Bam, bam, bam. Eens even kijken. We hebben er nog één te gaan in het eerste uur. Ik ga alvast de nummers bij elkaar vergaren voor het tweede uur. Je weet, je kunt op mij rekenen tot 10 uur. Totdat Ton hier de boel van mij overneemt. Ton Schipper straks vanaf 10 uur met Keukenpret. En de Country Top 20. En dat is de moeite waard. Go!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26.

0: 20 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platen ruiters met de sfeer van Mi Amigo. Starring Franz, Ton, At, Eric, Wim en Joe.

En dit is de plaat met de meeste stemmen. Mijn luisteraars bepalen altijd wat de eerste plaat is in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Afgelopen week hebben 33 mensen meegedaan. En deze kreeg 24 stemmen. Casey and the Sunshine Band.

0: Jacksons hebben het niet gehaald. I Want You Back kreeg slechts 2 stemmen. En ook Narada Michael Walden heeft het niet gered. Kreeg maar 7 stemmen voor Gimme, Gimme, Gimme. Maar dit was dus de kanje van deze week. Casey and the Sunshine Band. Ze hebben het helemaal naar hun zin, hè? En ook een paar luisteraars van mijn show. En dat wordt jullie van harte gegund. Ja, natuurlijk gaan we vandaag weer stemmen voor volgende week zondag. Wat zal het dan weer gaan worden? Alfijn. Ik laat je eerst eventjes de fragmentjes horen. En daarna verschijnt vanzelf de banner, altijd gemaakt door Clemens Tilborg, op mijn Facebookpagina. En dan kun je daarop los.
1: Nummer 1. Wow.

0: heerlijk. Ver terug in de tijd met 17. Ja, wat waren we toen jong. Jong en dom. En dat gezegd, zometeen de volgende.
1: De hitkans van Frans.
0: Het is een nieuw nummer van Tino Martin. En deze week koos ik hem. En maakte ik daarvan de hitkans van Frans. Hij kijkt terug op zijn jeugd. Denk ik. Jong en dom.

0: herken je jezelf daarin?
1: Ik denk het wel, hè?
0: Ja. We hebben het allemaal meegemaakt in onze jeugd. Af en toe een beetje jong en dom. Ja, zo was het.
2: Pop Express, Pop Express. Elke song is een succes.
3: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
2: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
0: Dat dus straks. Huh? Klinkt allemaal heel vertrouwd, toch? Nou, het zijn de programma's die je elke week weer hoort. En nu heb ik even de Zac Brown Band voor je tevoorschijn gehaald. Hier is Two Blue Chairs and You.

0: zonnige muziek op deze eerste Pinksterdag. Hier bij jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Heerlijk toch? Hé, wat ga je vandaag doen? Ga je naar buiten? Zorg je dan wel dat je je goed hebt ingesmeerd?
1: Geniet deze zomer langer van de zon. Met nieuwe Ambre Solaire. En laat de anderen zich maar verstoppen. Ambre Solaire bevat nu een speciaal nieuw filter dat uitropt. Nieuwe Ambre Solaire. Om lekker lang te kunnen zonnen.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Ho ho ho, eerst dit.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van radio Mi Amigo en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Zo hoort dat, hè? Zo ben je dat gewend in Ook Goedemorgen. 1958, Brooke Benton en hij zingt Endlessly.

0: zeg het maar, Brooke.
1: En zo is het.
0: Ja. Houden van gaat soms heel diep, dat heb je kunnen horen. Er staat vandaag weer veel te gebeuren. En er is één platenruiter, straks tussen 10 en 12, en die heeft iets bijzonders. Afijn, luister gewoon even naar deze spot.
2: Op zondag 24 mei, afspraak van 10 tot 12, op Golden Oldies Radio. Ton Schipper gaat dan op zoek naar de 20 grootste country hits uit de 60s en 70s. Je hoort ze in The Greatest Country Hits.

0: thans geëerd en van harte gefeliciteerd.
1: Ja, voor de jarigen is het natuurlijk extra leuk straks. Tussen 10 en 12 te luisteren naar al die grote country hits. Ik heb het eerder in mijn programma al gezegd. Tom heeft zo'n cowboyhoed op. Maar hoe doet hij dat dan straks met zijn hoofdtelefoon? Lijkt me een beetje een probleem. Enfin, daar komt hij zelf al uit, denk ik. Enfin, wat zit ik nou te wauwelen? Ik ben bezig met de verjaardagskalender. Wie zijn er vandaag jarig van mijn Facebook-vrienden? Ik mag noemen Remy Martin. Klinkt als een drankje. Ja. En dan Jacqueline van der Zanden. Die heeft er ook een jaartje bij. Jempie Welkenhuizen gaat vandaag ook aan de taart. En last but not least, de jongste in de lijst, Carlijn de Baat van der Leden. Ook zij is jarig vandaag en krijgt vast en zeker heel, heel, heel veel visite. En misschien wordt het wel een soort tuinparty. En dan gaat het misschien wel zo, denk ik zo.
2: Oké, we gaan beginnen.
1: Met z'n allen.
2: Jongens en meiden, zijn we er klaar voor?
1: De buren erbij. Hoe leuk is dat?
2: We gaan een beetje herrie maken.
1: Zo is dat. Dat moet kunnen. Eén keer per jaar. Hey, baby.

0: Archie time.
1: Yeah.
0: Ooh. Ah. Doe jij thuis ook gezellig mee? Het is een feestje altijd hier bij Golden Oldies Radio. Ook het programma Ook Goedemorgen. En ook goedemorgen zeg ik tegen Joe. Joe is pas straks aan de beurt, hè? Dat weet je. Straks tussen 4 en 6 is hij met zijn show. En dat is aflevering 999.
2: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
3: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
0: En natuurlijk hoor je ook zijn rubriek.
4: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoon Schip.
5: Het origineel of de cover.
4: En deze week is het Richard Berry met Louie Louie.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Nou, dan moet ik even denken hoor, welke zou ik willen kiezen? De Kingsman, doe die maar, ja. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Het zijn de luisteraars van Golden Oldies Radio die op zijn Facebookpagina de keuze kan maken. En daar houdt Joe zich dan volgende week weer aan. Zo doen we dat hier.

het station met de meeste gouden ouwe. De mooiste klassiekers. Golden Oldies Radio. En dat allemaal gepresenteerd in de sfeer van Mi Amigo. Hoe mooi is dat? Ik zei zojuist aflevering 99 van de show van Joe Wells. Vanmiddag tussen 4 en 6. Dus volgende week, ja, dan is het de 100ste.

het wordt een bijzondere aflevering, dat weet ik zeker. Live gepresenteerd vanuit Begijnendijk. Daar waar de studio is van Erik. En daarna hebben we een barbecue met z'n allen. Hoe gezellig is dat, hè? Yeah. Leg het vlees nog maar even niet neer, want dan wordt het geroosterd.

0: als ze er zijn, dan zijn ze er ook helemaal, hè. The Emotions, ja. Heerlijke muziek. You got the best of my love, zo heet het.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dit is zo'n specifiek zeezenderplaatje. Wat hebben we het veel gedraaid. Eind jaren 60 en begin jaren 70. Luister.

Nou, dat is echt The Sound of Yesterday, toch? 1968, een heerlijk nummer. Nothing but a heartache. Ik zie dat er alweer lekker gestemd wordt. Zelfs Helene heeft vanmorgen meegedaan. En zij gaat voor nummer 3 in de fragmentjes. Afijn, of dat ook dat nummer gaat worden als eerste volgende week in het tweede uur. Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen. We wachten het rustig af. Zal ik voor jou een nummer draaien waarvan je zegt, daar spring ik voor op. Nou, dan wordt het deze. Het is een stevige. Dus fasten your seatbelts. Hier is Van Halen.

Een mooie bijdrage aan ook Goedemorgen. De Tambourines. In de jaren 80 was dat volgens mij een succes. High Under the Moon.

Neil Diamond in de show. And let me take you in my arms again. Zo, dat moet allemaal kunnen, ondanks de temperatuur die er vandaag weer zal zijn. Ik heb er nog eentje uit de jaren 70. Hier is Neil Sedaka.

kijk ik op de klok en dan zie ik dat het tijd is voor het afscheid. Ik moet je weer vaarwel gaan zeggen. En dat moet ik even wegslikken. En zo erg is het toch niet, Frans? Nee hoor, want we zien elkaar volgende week weer, toch? Ik ga je heel veel luisterplezier toewensen vandaag. Mocht je naar buiten gaan, vergeet niet de oortjes in te doen en blijf luisteren. Naar Tom, naar Ad, naar Erik, naar Joe en naar Wim. En volgende week hoop ik je weer te treffen. Even na 8:00. Oké? Okay?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. En de berging gaat nog wel even duren. Dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Every Sunday from 8 to 8.

0: Dankjewel, dankjewel Frans voor het voortreffelijke Pinksterontbijt. Goedemorgen vrienden.
1: Dan Schipper.
0: Zit mijn sjaaltje goed? En hoe staat mijn cowboyhoed?
1: Keukenbret.
0: Een cowboy die draagt overal en altijd zijn hoed. Ook als hij de afwas doet. Ja, je merkt het, hè? Ik zit niet verlegen voor een rijmpje meer of minder. Het is vandaag een bijzondere dag, het is Pinksteren. En ik dacht, ja, dan moet ik ook iets speciaals doen in Keukenpret. Wat denk je van de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70? En ik presenteer die niet alleen.
2: Howdy folks, the name's Buck. Buck Henderson. I got boots bigger than Texas and a heart full.

0: uit 1978. Ik zat in dat jaar plaatjes te draaien voor Radio Mi Amigo in Playa de Aro. Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band staat net niet in de top 20.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Steamer.

0: is raak.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
2: Country hits zijn van alle tijden. En je zult merken in de loop van deze top 20, je kent ze allemaal. En ik heb je intussen ook al laten kennismaken met mijn assistent Buck. Buck Bigfoot Henderson. En ik heb nog een helper die weet waar hij over praat. En hij draagt geen hoed, maar een sombrero.
3: Hola amigos, my name is Miguel Tequila Guadalupe Sanchez. And I am very happy to be here with you today.
2: Welcome, Miguel.

0: een aparte keukenpret vandaag.
1: Speciaal.
0: Omdat het ook een aparte dag is. Het is Pinksteren. En daarom hoor je de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. En volgens mij ken je ze allemaal.
2: Ride 'em, cowboy. Number 19.

0: The Eagles, Take It Easy op nummer 19. Leuk banjootje erbij, dat is typisch voor country muziek. Net zoals een steelgitaar.
1: Tom Skipper presents The Country Hits Top 20.
2: This one is straight from the dusty trail.

de Country Hits Top 20 uit de jaren 60 en 70. We hebben tijd tot 12 uur, dus tussendoor kunnen we af en toe ook eens iets anders draaien. Dit was een nieuwe van Stella Lefty, Boston.

0: dat ik veel meer rustige liedjes draai dan normaal in Keukenprut. Maar dit mag wel, hè? Op nummer 17, Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue.
1: Hola muchacha, qué guapa.

0: Tivoli in Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft een nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst langs de autostrade Brussel-Gent.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Keukenpret. Vandaag met de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Dadelijk op nummer 15, Emmylou Harris, Together.

0: Straks gaan we verder met de Country Top 20, maar eerst...
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Over een uurtje hoor je de nieuwe tipper, maar nu alvast die van vorige week. Maluma, Tu Recuerdo.
2: Aquí en Palacio, si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: I can tell you, these gringos got good taste, amigo.
1: Ja, dat zal wel. Toch een leuke tipper van vorige week. Maluma met Tu Recuerdo. En nu verder met de top 20.
2: Ton Skipper presents Today in Kickin' Crit. The sound of me, amigo, with the country hits. Top 20.

0: Wat zijn er in de jaren 60 en 70 toch prachtige country ballads gemaakt, hè? Dit is er een uit 1961. Patsy Cline met Crazy.
1: Esta es muy caliente. Number 14. Crazy.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

0: McLean met American Pie op nummer 12 in de Country Hits Top 20.
1: Ladies and gentlemen. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water. Een beetje zout.
3: Niet te veel.
4: Zoutwater met Ad Vlaming. Zout.

Straks krijg je een overzicht van de nummers 20 tot en met nummer 11. Die gaan we ook nog draaien. Maar eerst een zomersliedje met de Romeo's. Op

0: dat kan niet anders. De nieuwe van de Romeo's. Ik zag jou maar even.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
0: Een overzicht van wat je al gehoord hebt of misschien gemist hebt. Op nummer 20, Frankie Lane met Rawhide. 19, The Eagles, Take It Easy. 18, Jim Reeves met Distant Drums. En op 17, Don't It Make My Brown Eyes Blue van Crystal Gill. 16, The Charney Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. 15, Together Again, Emmylou Harris. En op 14, Crazy van Patsy Cline. 13, Roger Miller, King of the Road. En op 12, Don McLean met American Pie.
2: Esto es fantástico, amigo. Number 11.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers hoorde je op nummer 11 in de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Het volgende uur tellen we verder af.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug naar de sfeer van de 60s. The Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Dat is ook het thema eigenlijk. De bedoeling van Golden Oldies Radio. Dat je er ook een beetje plezier aan beleeft. In de loop van dit uur gaan we verder aftellen van de nummers 10 tot en met 1 van de country hits top 20 van de jaren 60 en 70. Maar eerst nog even Jerry Rafferty.

0: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: De Mi Amigo vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Mi Amigo boutique in Playa de Aro.
2: Mi Amigo Jeans, vriend van vrije vogels.
3: Listen to some skipper, don't know his radio. Where Mi Amigo keeps going on, just for you.
4: De top 20 gaat verder naar John Fogerty.
5: Keukenpret is not about cooking,

John Fogerty. Hij staat niet in de top 20 van de jaren 60 en 70, maar het is een liedje uit 1985, dus dat kan niet. En nu we het toch over de top 20 hebben, daar gaan we nu mee verder.

0: draagt daartoe bij. Liedjes waar je vrolijk van wordt. En Murray hoorde je op nummer 10 met Snowbird.
1: Ton Skipper presents Today in Kickin' Pret. The sound of me amigo with the country hits. Top 20.

0: ay, ay, qué buena canción. Number 9.
1: Als je mij zou vragen, wat is er nu een echt cowboylied? Dan zou ik dit antwoorden. Lee Marvin met A Wandering Star.

Tot 12 uur hoor je in Keukenpret nog de top 20 met de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Tussendoor hebben we ook tijd om nog wat andere liedjes te draaien. En aangezien country muziek van alle tijden is, kan ik je even laten genieten van deze nieuwe single van Dana Winner, De Stilte van de Stad. De nacht.

0: was een lievelingsliedje van mijn collega's destijds. In 1976 uitgebracht. En in de jaren daarna ook nog heel vaak gedraaid. De Bellamy Brothers op nummer 6 met Let Your Love Flow.
1: Dit is de tip.

0: Dat is mijn tipper voor de hele volgende week. Leuk, hè? Molly Elizabeth met Run Rabbit.
1: Golden Oldies Radio. Country Hits Top 20.
0: Een echte klassieker. Tammy Wynette, Stand By Your Man.
2: Under a million Texas stars, we found this beauty. Number

Nog 4 liedjes heb je van mij te goed in de top 20 met de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Hier vinden we John Denver met Take Me Home, Country Road.

0: vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Zomerse muziek in afwachting van de top 2. De nieuwe single van Marco Kraats en Lange Frans. Als

0: The Rhinestone Cowboy. Het liedje werd destijds ook vertaald door de Vlaamse zangeres Claire, Vreemde Vogels. Waarmee we ons aangesproken voelen natuurlijk.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
0: Snel een overzicht. Op nummer 10, Anne Murray, Snowbird. Lee Marvin, Wandering Star op 9. Op 8, Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. 7, Johnny Cash, Ring of Fire. En op 6, Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. 5, Tammy Wynette, Stand By Your Man. En op 4, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Op 3, Jolene, Dolly Parton. En er net nog Glenn Campbell op nummer 2 met Rhinestone Cowboy. En nu, Le Moment Suprême.
1: From the Rio Grande to the Rocky Mountains, this is number 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg oprijdt terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld. Want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de route van de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere.
1: Stadsgenoot van mij en mi amigos lieveling op 24 mei 1975. Zou het toen ook Pinksteren geweest zijn? In elk geval, vandaag is het Pinksteren, dus mag ik je een gelukkige hoogdag toewensen, of hoe je dat heet. Of

0: In een blouse.
1: Of een hemd.
0: Met het originele Canopy-label. Canopy in de beste boutiques van de Benelux.
2: Canopy meets harmony.
3: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
4: Radio Mi Amigo.
5: Can I start over again?
6: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
7: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
8: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
9: Get out, goddammit!
10: Get the point, good.
11: And now...
12: Bend over.
13: Zoutwater met Ad Vlaming.
14: Goedemiddag.
15: Goedemiddag, O en Tom. Tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe...

0: fijn dat je bent afgestapt op Golderoldies Radio. Ik kreeg al vanmorgen Frans met ook goeiemorgen. De net achteraan keukenpret. En die pret in de keuken die werd verzorgd door Ton Skipper. En wij gaan u tot 2 uur vergezellen. Dat doen we met dit programma.
1: Todos los domingos de 12 a 2.

terugschreven aan Moissalada. Maar ik vind het nog altijd mooi. Ik heb er nog een paar laten bijmaken. Ook in het Duits, in het Frans. Maar dat komt nog wel eens langs als het nodig mocht blijken. Ondertussen zit je al aan de apéro waarschijnlijk. Of misschien ben je een vroege eter. Dat kan ook. Misschien heb je al gegeten en gedronken en is alles al afgelopen. Nou wel, het is nog maar 10 over 12. Of 12 over 12. Ik moet duidelijker zijn.

het is waarschijnlijk een van de langste nummers die je de laatste tijd te horen kreeg hier in Zoutwater. Ja, we hebben natuurlijk nog Paradise, maar die komt maar één keer om de 3 jaar langs of zo. Ik ga die toch eens weer moeten optuiken. Dat lijkt me echt wel de gelegenheid om hem nog eens op de mensheid los te laten. En ook op jou. Geniet je een beetje van de apéro. Wat heb je zoal voor je neus staan? Een biertje, een alcoholvrij biertje of een wijntje? Ja, alcoholvrije wijn, sorry, dat is een brug te ver. Hè. Dat is dan gewoon druivensap. Maar een biertje, ja, er zijn er wel een paar. Alhoewel, ik heb het al eens gezegd, hè. Wat is alcoholvrij bier? Dat is zoals een BH aan de wasstraat. Het beste is eruit.

Als ik me niet vergis, stond deze wel genoteerd in de vloedgolf in 1979. En Tessa met haar achterbank zou dat wel eens mogen in 2026. Maar dat is nog lang te gaan. Er zijn nog heel wat eb en vloed voor we helemaal aan een nieuwe vloedgolf komen. Wat is de vloedgolf, zeg? Wel, dat is de hitparade die we al sinds 1974 klaarstomen. Je denkt maar aan de Miamigo Top 50, aan de Mega 40 en nog zo'n paar. De namen veranderden wel, maar het bleef altijd een jaarlijkse terugkerende hitparade. Die

Matthew Wilder en The Kids American. We gingen terug naar 83. En we gaan nog verder terug. Voor onze volgende rubriek gaan we naar 19 januari 1959. Toen kwam hij op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Hij bleef er 2 weken. Bobby Darin maakte van dit Brecht-nummer een wereldhit. Het werd zijn grootste succes en een vaste radioklassieker. Mac the Knife. Little more.

0: hebt van die logische dingen en als dat in een liedje wordt gegoten, klinkt dat helemaal anders. Ik vind dat zo met, ja, een haai heeft witte tanden en ze zijn dan nog eens heel scherp. Als je dat van heel dichtbij kunt bewijzen, is dat meestal niet zo gezond. Ja, je moet ergens een lijn trekken, a border. Voel je me stilletjes aan het komen? Het is een overgang naar deze van Al Stewart uit 1976. Hier in Zoutwater, on the border. Op het lijntje zo ongeveer.
1: The fishing boats go out across the evening water, smuggling

Oudehuis Standing aan de Dendermondse Steenweg 276 te Aalst. En in Berchem, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suite kleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique.

Romans, Caroline Molman. Gingen we even in op een verzoekje. Ik kreeg het via Facebook of er ook eens een Nederlandse album kon gebruikt worden. Natuurlijk kan dat. Je mag dat altijd vragen trouwens. Dromen in kleur was het album van Suzanne en Freke in 2021. En wij kozen voor Onderweg naar Later. Een mooi nummer, Hans. Fijn dat je dat onder de aandacht bracht.

zomerse klanken op de radio, dat heb je graag, hè? Dat past ook zo in onze programmatie met Rosetta van Georgie Fame en Alan Price samen. En we gaan nog eens een prijs uitdelen ook. Misschien eens eentje voor een heel mooie Franse ballade.

0: Vorige week heb ik haar tot tip gekozen. De Zoutwater Hittip. Dus mogen we hem in dit eerste uurtje van Zoutwater op zondag nog een keertje herhalen. Romy Montero en Leven Lang.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een hele goede middag.
4: Oud-Vlaming. Een beetje waterig.

Ik vind het nummer wel iets hebben. Hè. Het mag van mij gerust de hitparade zien. Vandaar dat we nog een extra duwtje geven door het te kiezen als zoutwaterhittip. Dat deden we vorige week en er komt zo dadelijk nog een nieuwe hittip aan. Maar dat is in het tweede uur. Dat weet je wel. If you...

0: Sommige artiesten hebben geluk, hè. Zoals ook deze Dionne Warwick met Walk On By krijg je regelmatig op de radio te horen. En zeker ook in de Miamigo-programma's hier bij Golden Oldies Radio. Ik heb er zo nog eentje, maar die komt zoveel niet voor. Daarom kiezen we hem tot Vergeten Pareltje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.
2: Remember this forgotten song.
3: I found him by the railroad track this morning.

Het is zo een van die klassiekers dat je zegt, oh, die horen we zo weinig. Wel, en daarvoor dient deze rubriek, heb je er zelf ook in. Laat het me gerust weten hoor, ja, je mag alles bepalen in dit programma. Johnny Cash was het, Give My Love to Rose. Een heel triest verhaal uit 1957, die voor Johnny Cash nogal een impact had, dacht hij zelf. Van impact gesproken, een meisje voor altijd, dat wil toch iedereen?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. Er zijn circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Voice wordt hij genoemd. Frank Sinatra en Bad Bad Leroy Brown. Dat was Miami Go's lieveling op 25 mei 1974.
1: Miami Go, Miami Go.
2: Beleef het opnieuw.
1: Miami Go.
2: Het legendarische geluid van...

0: De Miami Go-vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Miami Go boutique in Playa de Haro.
1: Miami Go Jeans, vriend van vrije vogels. De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde. Radio Miami Go. De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

weet van wie het benijdt. Hier is hij nog een keertje. Joe Harris. Nee, Katrientje, 1974. Joe Harris was een graag geziene gast daar aan boord van die schuit. En ook in Spanje. En ook een beetje overal toendertijd, hè. En wat vinden we vandaag op YouTube? Wel, we hebben Ruby Mae Holloway gevonden. Of Holloway, zo moet ik het uitspreken. It's just the way the wind blows. Is er alweer eentje die uit een of andere computer komt gekropen? En wij pikken hem even mee.

Het was even elektronisch genieten, maar dan helemaal op afstand met Ruby Mae Holloway, die uiteraard zoals steeds niet bestaat, alleen ergens in één of andere databank.

zo een van die typische Franse chansons waarvan je zegt van, ah, oh, zalig. Pierre Charby met Nous, een minder gekend, maar daarom niet minder geliefd.

Ja, je waart met me mee. Wat denk je? Wordt het een app of een vloed? Jij maakt de keuze op de Mi Amigo, de Sfeer en Meer Facebookgroep of de Vloedgolf.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo heeft deze week gekozen voor Fats Domino, Red Sails in the Sunset. De single van Fats Domino is een populair lied dat door vele artiesten is gezongen. Nummers is uitgegeven in 1935 al. De muziek werd geschreven door de Oostenrijker Hugh Williams, pseudoniem voor Phil Grotz, op teksten van de Noord-Ierse songwriter Jimmy Kennedy. Het nummer was geïnspireerd door de rode zeilen van Kitty of Coleraine, een jacht dat Kennedy vaak zag aan de noordkust van Ierland bij Port Stewart. Enkele van de oudste versies zijn opgenomen door Al Bowley en Ray Noble en his orchestra op 18 september 1935 en Guy Lombardo op 11 oktober 1935. Het lied kreeg een opleving dankzij de versie van Nat King Cole in 1951 en nog een keertje dus in 1963 met Fats Domino.

31 augustus is het een jaar geleden dat Veronica haar uitzendingen moest staken. Er is nu een geweldige dubbel LP uitgebracht met daarop de 14 beste Veronica-tunes, zoals... Koffietijd.

0: daarnaast is er nu ook Veronica een jaar later. Een logboek van 15 Veronica-jaren. 250 pagina's, foto's en verhalen. Boek en dubbel LP. Twee unieke documenten die geen enkele Veronica-fan mag missen. Veronica. Nu, overal verkrijgbaar. Veronica.
1: Vijf grootste hits van de week.

0: nummer 5.
1: De nummer 5 stond vorige week nog op 4. Herinner je dat nog? Ja, hè. En nu zijn we teruggekeerd dus naar 26 mei 1974. En op 5 van 4 gezakt. De bende uit Volendam.

0: nummer 4.
1: Op die 26e kwam hij binnen in de Miami Goal Top 50. Nu ja, hij kwam binnen in de top 5 van de Miami Goal Top 50 van 25 mei 1974. De Glam Rockers van

toe blijft het hier een beetje hangen. Hè. Ik heb ze nog alle vijf, maar als ze op een rij staan, dat is dan weer iets totaal anders. Het is dus de Mi-Amigo Top 50 van 26 mei 1974. Dat is het om exact te zijn. En we kregen de Cat Crept in van Mud op 4. Dan komt de nummer 3, getuimeld van nummer 1. Aha, dus straks hebben we een nieuwe nummer 1. Af en toe wat dat wordt, eerst dus...

0: superformatie ABBA gezakt van 1 naar 3 met hun allereerste monsterwereldhit. Dat was uiteraard Waterloo.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Nummer 2.
0: Nummer 2 stond vorige week nog op 3, dus gaat een stapje in de goede richting, maar net niet sterk genoeg om een nummer 1

0: Hij doet zijn uiterste best, zeker ook in onze Miamigo Top 50, waar hij nu dus op 2 blijft hangen, vorige week nog op 3. Dus het gaat nog steeds in de goede richting, The Still of the Night van Jack Jersey. Miamigo
1: News. Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: En die nummer 1, die is voor meneer die vorige week nog op 2 bleef hangen, maar nu dus op het hoogste schavotje.
4: Good.

0: is een klassieker gebleven door de jaren heen en stond op die 26e mei 1974 op nummer 1 in de Miami Gold Top 50. Terry Jacks en de Seasons in the Sun. Hou je van zo'n originele nummers of zeg je, ik heb liever een covertje? Wel, luister dan even naar dit bericht van Joe.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Richard Berry met Louie Louie.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Honey.
2: Mm-hmm.
1: I am a beach outside.

0: Ja, wat had je verwacht, hè? Happe, toen moet hij eens langskomen. We Love the Pirate Stations, Trinity. Ja, het waren heel gekende muzikanten, maar daar zullen we later nog wel eens dieper op ingaan. Onder andere Sophie en de mensen van The Pebbles. We Love the Pirate Stations. Het was onze signature dish.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een beetje water, een beetje zout, niet te veel.
4: De zoutwaterhittip.
0: Onze zoutwaterhittip voor deze week. We geven hem graag een duwtje in de rug. De nieuwste van André.

Het zou het lijflied kunnen zijn van onze Joe. Die krijg je trouwens straks om 4 uur na Erik met zijn Pop Express. Dat was de Nacht is mijn leven versie 2026.

snel, hè, als je je amuseert. Het is alweer tijd om plaats te maken voor Erik met de Pop Express. Maar eerst nog even het nieuws, het weer en de toestand van het verkeer. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van dit programma. En veel plezier met Erik zo dadelijk in zijn Pop Express. Tot Vlaming. Doeg!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 20:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met z'n alweer, dan zie je de maan vanavond. Ja, ja, lekker is dat. Michael, Nesmith en Silver Moon.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het belooft weer een zondige uitzending te worden hier op zondagnamiddag in Pop Express. Met Disco Lady, Donna Summer.

0: Golden Oldies Radio.
1: Het is zondag 24 mei en kijk eens aan buiten, 30 graden. Het wordt dus heel wat leuk hier op de radio. In het volgende uur, lekker zomers met de Boys of Summer van Don Henley.

0: Ja, het is zondagmiddag en dan hoor je alle stars op Golden Oldies Radio. Het begon vanmorgen natuurlijk. En we hadden Silver Moon, we hebben Star en we hebben de zon vandaag.
1: Ja, soms.
0: Ja. Oh, wat is dat weer leuk zeg. Ja. Goedemiddag en welkom bij Pop Express. Dankjewel aan Frans en Tom en Nat. Ja, voor jullie programma's. Het wordt weer heerlijk deze dag.

0: Ja, soms vragen ze ervan, Erik, wat blijven jullie eens halen? Elke week nieuwe programma's, maar dat is een heel jaar lang, hè? En dan zeggen we gewoon, keep on going. Ja, het is een hobby. Pop Express, we draaien de D-Train. Keep on.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren, uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Het telefoonnummer is 64 61 91.

Ja, hij deed het twee keer, ook in 87. Mr. Eurosong, Johnny Logan met Hold Me Now. Ja, ah, dat is een beetje klemvrik, vandaag is veel te warm, joh.

0: Papi,
1: ja.
0: Wil je een biertje dronken?
1: Nee, nooit tijdens uitzendingen. Geen bier. Maar het grote dorst zal ik dat straks na de uitzendingen wel doen. Ja, zo is dat. Pinchy en Pabri.

staf. 79 was dat met Donald Sommer. Ik heb even gekeken en je ziet dat het in alle kanten. Ja, minder warm eens is als hier. Ja, 27 graden. Het is... Als je erin zit. Hey, Bondia!

Alsof het gisteren was, die plaat van de Boys of Summer, Don Henley. Jawel. Het nummer komt ook alweer uit 1984. En als je dit muziekje hoort, dan gaan we weer iemand in de belangstelling zetten. En dat is niemand minder dan iemand uit Amerika. Ja, eens even kijken. Oh, we gaan naar East Orange in New Jersey. Want daar werd geboren op 12 december 1940 een Amerikaanse zangeres. Ze is vooral bekend door haar werk met de songwriters en producers Burt Bacharach en Hal David. Ja, ze komt uit een muzikale familie. Haar vader was Mansell Leland Warwick, die gospelplaten promootte voor Chess Records. En haar moeder was Lee Drinkard, die manager was van de gospelgroepje van haar broers en zus de Drinkard Singers. En die zus is Emily Drinkard, of beter bekend als Sissy Houston. Jawel, de moeder van Whitney Houston. Samen met haar tante en haar zusje, Dee Warwick, begon ze een zanggroepje, de Gospelairs genaamd. En toen de Gospelairs meewerkten aan de opnames voor het nummer van de Drifters, kwam de songwriter van het nummer Burt Bacharach luisteren. Hier ontdekte hij haar en nodigde haar uit om demos in te zingen. Haar eerste single, Don't Make Me Over, kwam uit 1962 op het label Skepta Records. Ja, en later ook nog een ander nummer. En deze single was een groot succes trouwens, want ook haar nummers werden meteen gecoverd door artiesten zoals Cilla Black en Dusty Springfield. Maar het lukte haar niet om de Britse markt te veroveren. Dit lukte haar pas met Anyone Who Had a Heart in 1964. Gevolgd door Walk On By. In 1979 tekenden ze bij Arista Records en bracht ze weer een succesvolle single uit, I'll Never Love This Way Again, geschreven door Barry Manilow. Het bijhorende album Diane was van eerste platine album. Voor het album kreeg ze haar derde Grammy. En in 82 werkte ze samen met de Bee Gees voor het nummer Heartbreaker. De titeltrack werd een wereldwijde hit, evenals All the Love in the World. En dat is dan het nummer dat we nu gaan beluisteren. Amigos, ik neem je mee naar 1979. Naar, je kon het al een beetje raden, naar Dionne Warwick.

Ja, het zal nooit weer zo succesvol worden, Diane Warwick. In 2013 vroeg ze het faillissement aan van haar firma. Ja, zo gaat het soms in de wereld. Maar wij hebben genoten van haar hits natuurlijk met dit plaatje. All the Love in the World, dat brengt ons natuurlijk naar de lievelingen. Wat een mooie kwinkslag is dat.

Ja, ik hoop dat het volgende week ook nog zo lekker weer is. Want zoals u weet gaan we dan weer live uitzenden. En niet alleen Pop Express, maar ook achter mij komt Joe. Die komt in mijn studio en die gaat zijn schoonschip van hieruit lanceren, zeg maar. En de andere boys die komen ook even langs. En we gaan gewoon gezellig houden in de namiddag. En wat zij niet weten is dat ik ze één voor één allemaal achter de microfoon haal. Ja. Volgende week, 31 mei. En wij gaan naar 83, naar Kate Google. Dit is Too Shy.

0: Ja, ik zie het nu pas, maar we zitten met een programmatiefout. Ja, die plaat van Kidje Cougar to Shine net voor de reclameboodschappen van het schoonschip van de show. Nee, die is helemaal niet shy.
1: Wauw.
0: Ja.

0: Phil de Niet. Ik heb de Niet om wat koeler te gaan zitten vandaag. Maar gelukkig zit ik in mijn studio op zondagnamiddag. Het is hier lekker koel, dat wel. We draaiden Detroit Emeralds en Phil de Niet in mee.
1: Aquí, las sonrisas de mi amigo.
2: Participad en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
1: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historie.

Ja, dat is een mooie stem, die Neil Diamond. En wij, nou, Neil en ik, we hebben samen iets gemeen. Want we zijn op dezelfde datum, 24 januari, jarig. Alleen het geboortejaar is een tikkeltje anders. Neil Diamond.

Ja, heeft het een beetje gemerkt. Het is zonnige plaatjes vandaag. Ja, Lesson Light, dit Rob Heek. Ja, dat is van Gilbert Montagnier, dat is ook waar. Oh, dit was het eerste deel van Pop Express. Als jij het goed vindt, straks meer om drie uur. Na het nieuws het weer en zit verkeerd. En zo

0: En dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcadis en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Steel Guitar, ja misschien. En een glas of wine, dat zeker. Met zo'n temperaturen zit je lekker op het terras natuurlijk.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, in het volgende uur duiken we terug naar de jaren 70, naar de Glitter and Glamour. En deze groep kan daar garant voor staan.

Op Express met de nodige nadruk op de klassiekers natuurlijk. Ook in het volgende uur dit plaatje van REO Speedwagon. And keep on loving you.

hebben ze vast en we laten ze nooit meer los. Nee. Ja, het is wel de dag van vandaag. De heerlijke dagen. Ja, we hebben er een beetje op gewacht. En eindelijk zijn ze daar, die zomerse dagen. Waar wij allemaal van genieten. Je hoort de ABBA met Summer Night City bij Pop Express via Golden Oldies Radio. En elke zondag houden we de sfeer van Mi Amigo erin. Ja, dat is ons product. Zo is dat. En straks nog Joe en Wim. En jouw zondag is weer helemaal compleet. Mi Amigo.

0: Ja, dat is lang geleden, maar een tijdje geleden stond ik in de regen met een barbecue. Nou, dat was niet zo lekker. Nee. En ja, dan zit je dus met bezoekers en die staan daar op te kijken. Ja, hoe het dan maar heet. Diep het hart, shovel in.
1: Internationale motorraces de Sint Joris den Distel op zondag 24 augustus te 13 uur. Wedstrijden met aan de start 50, 125, 250, 350, 500 cc. Formule 57 en sidecars. Op het circuit van Sint Joris den Distel aan de afrit van de autostrade te Aalter. Met bijzondere medewerking van de firma Verkinderen Jozef van Rumbeke, ook uitbater van snackbar Savarino te Roeselare en te Waregem, waar iedere sportman zijn gading vindt. Internationale motorraces de Sint Joris den Distel op zondag 24 augustus vanaf 13 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Wolf op zondag zomerromantisch met Robin Sarstedt. Hij was een zoon van een Britse koloniale ambtenaar. Hij verhuisde in 1954 naar de UK. En de man ja, die overleed in 22 op 78-jarige leeftijd, zo is dat.
1: Golden Oldies Radio.

En zo brengen we een beetje de zomer en de vakantiegevoel bij jou op... ja, ik dacht te zeggen de huiskamer, want het zal wel het terras zijn. Of op de fiets, of misschien zit je wel op de camping. Julio Iglesias, als ik het goed begrijp, zingt hij een beetje over de stem uit Galicia. En plaatjes kiezen van Julio, dat is moeilijk.

waarschijnlijk bent u dat aan het meezingen, die Duf met Kodo uit 83. Ja, het is een beetje internationaal vandaag. We hadden al Spaans, we hadden Frans en nu ook Duits met die Neue Deutsche Welle. Ja, zo heette dat toen in die tijd. Zo. Hey, we gaan weer naar Amerika. We gaan naar een Amerikaans popduo dat vooral in de jaren 70 en begin jaren 80 populair was. Ja, het echtpaar bestond uit Daryl Dragon en Tony Tunnell. Ja, Dragon werkte als pianist bij de Beach Boys en zij trad op met een zelfgeschreven musical toen ze elkaar ontmoetten in 1971. Ze gingen samenwonen en tekenden een platencontract. De eerste single, Love Will Keep Us Together, een cover van Niels Sedaka, stond wekenlang op de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. Voor dit nummer ontvingen ze een Grammy Award in 1975. En later dat jaar trouwden het stel. De volgende jaren bracht het duo verschillende platen uit. In 1976 haalden ze in Verenigde Staten de top 5 met 3 singles. Lonely Night, Musket Love en Shop Around. Een cover van Smokey Robinson. Hun laatste grote hit was Do That To Me One More Time. Nummer 1 hit in de Verenigde Staten en hun enige hit in Nederland. Deze plaat bereikte de nummer 1 positie in de nationale hitparade. In de Nederlandse top 40 stond het 3 weken op nummer 2 achter Crying van Don McLean. Hey amigo. In januari 2014 scheidde Dragon en Tunnell na 39-jarig huwelijk, maar het duo bleef samenwonen. In diverse media werd gesuggereerd dat de scheiding zou zijn voltrokken om de behandelkosten voor de zieke Dragon te kunnen beperken. Wij gaan terug naar 1979, naar Captain and Tunnell, and Do That To Me One More Time.

Legendarisch in de 1980, 79 eigenlijk, met dit plaatje. Captain and Tennille met Do That To Me One More Time. Ja, we spraken over behandelkosten, want Daryl Dragon die had namelijk de ziekte van Parkinson. En door de tremors kon hij niet meer piano spelen en niet meer optreden. De man die overleed op 2 januari 2019. Ja, One More Time, meerdere keren zelfs, elke keer, elke Pop Express 2 keer. De lievelingen van Johan Verbeek.

weer zo'n icoon van de jaren 80. Ja, er werden mooie LP's gemaakt. Ik dacht dat dit uit de LP No Parley kwam van Paul Young. Come Back and Stay, het was 1983.

Mario Speedwagon. De groep werd vernaamd naar een bestaand wagenmerk. Keep on loving you. En afgelopen week was er ook triest nieuws, want Dennis Locorrière die is gestorven op 76-jarige leeftijd. De man was de leadzanger van Dr. Hook. En die draaien we nu.

0: Eerbetoon aan deze mooie zanger, Dennis. Ja. All the time in the world, zal ik inderdaad concluderen. Neem een stukje van het leven, dat is het beste.
1: Aquí, las sonrisas de mi amigo.
2: Participate en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
1: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Dat is mooi om het programma te eindigen. Sahoy met Sunny Side of the Street. Oh, krijgen we nu een mededeling?
1: Nee, Erik.
0: Ja? Ja, wat zeg je? Wat kom je doen?
1: Wanneer stop je met je programma? Want
0: ja, het is bijna gedaan.
1: Ja, nou ja, de barbecue staat al aan, dus...

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet

0: naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del, over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

bekend in de oortjes Mary Hopkins, de populaire Welse zangeres die eind jaren 60 werd ontdekt door een talentenjacht en werd gesteund door Paul McCartney. Knock Knock Who's There vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival.

luisteraars, welkom in de nieuwe aflevering van Schoonschip met Joe Wels. Op deze zondag, Pinksterzondag, moet ik mijn collega Erik Hendricks nog bedanken voor zijn mooie bijdrage tussen 2 en 4. Volgende week is het feest, beste vrienden. Dan zitten we live, want dan hebben we de 100ste aflevering van Schoonschip, waarbij alle medewerkers van de zondagprogrammering aanwezig zullen zijn voor een feestje. Noteer het alvast in jouw agenda. Volgende week zondag tussen 2 en 6 live vanuit Begijnendijk in Vlaanderen. Maar wie weet er nog wat er gebeurde op 24 mei 19...

eerste Eurovisie Songfestival georganiseerd met maar 7 landen. Zwitserland won deze eerste uitgave en ik moet je eerlijk bekennen, dit jaar heb ik helemaal niet gekeken en ik was niet alleen, want in België waren er maar 600.000 kijkers. Het laagste sinds 2012. Nederland telde 200.000 kijkers meer en vorig jaar waren dat er nog 3,5 miljoen toen de Nederlandse zanger Claude de finale

Collins won Schip deze week. Shakira samen met Burna Boy. Ze mag voor de FIFA opnieuw het wereldlied lanceren. En dat heet dan ook Die Die. Het is een beetje de opvolger van de vorige.

0: Met het volgende nummer duiken we helemaal terug naar 1984. Nino De Angelo, Jenseits von Eden. Dat werd een enorme hit in de Duitsstalige landen. En het gaat natuurlijk over de verloren liefde en verlangen.
1: Dag iedereen! Dag lieve volgertjes in Vlaanderen en Nederland. Het is niet te geloven dat ik dat nou doe.
2: Je moet genieten van je hele zondag. Je moet niet denken aan later.

Dino Martin heeft een nieuwe single gemaakt en het raakt een beetje een gevoelige snaar, want hij heeft het over jong en dom. Nou ja, het heeft toch allemaal te maken met spijt, jeugdige fouten en relaties. En als het daarover gaat...

0: honden van Nederland. Alpo is blafaf voor een woef, blafaf. Helemaal vlees in brokken. Een woef, blaf. Een blik vol zuiver vlees in brokken. Dat is Alpo.
1: Music for millions.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.

afkomstig uit Amsterdam, deze invloedrijke Neder-beatband, The Outsiders met Time Won't Let Me. Populair binnen de Europese beatscene van de jaren 60. Het is zondagmiddag, je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Het is prachtig weer, geniet ervan op deze mooie Pinksterzondag. En deze dame is een spring in het veld, zoals ik haar noem, een bekend televisiepersoonlijkheid, model en zakenvrouw. Ik heb het over Paris Hilton. Zij ging ook een liedje zingen, namelijk gebaseerd op de disco-hit van Rod Stewart, Do Ya

1974, dat was het midden van de disco-jaren. Ik heb het natuurlijk over de Delphonics. Zij waren de pioniers van de Philadelphia Soul. Beroemd om hun zachte harmonieën. Vandaag nog eens een keertje met I Told You So.

Mijn hit heet deze week K3 samen met Donny. En de nieuwe single die heet Schaduw. Hou in de gaten, want het wordt een leuke hit. Trouwens, de K3 Originals beginnen vanavond aan hun laatste optreden. Nog 17 te gaan in de AFAS Dome van Antwerpen. En ondertussen hebben ze al 30 concerten opzitten. Op het einde zullen ze 800.000 papa's en mama's samen met hun kinderen gelukkig hebben gemaakt.

0: Sammy Hagar werd beroemd als soloartiest en later ook als zanger van Van Halen. Dit was een belangrijke hit voor zijn periode bij Van Halen met Your Love Is Driving Me Crazy.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: Zullen we er nog eentje bij doen? Hier is Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Zij waren de pioniers van de elektronische popmuziek uit het Verenigd Koninkrijk. So in Love was een van hun grootste internationale

0: Fan Proever.
1: En wist u het al? Bij iedere fles Sabayon Cocolico is telkens gratis een dubbele reis naar Spanje te winnen.
0: Dat is plezant zeg. Met Sabayon gratis op reis naar de zon. Allee!
2: Vandaag komen ze weer in actie. De Sunday Birds. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe redden wat nooit verloren mag gaan. De vergeten klassiekers en de mooiste muzikale herinneringen. Sunday Birds. Iedere zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo.
3: 3, 2, 1.
2: Op Golden Oldies Radio.
4: Hey! He's free as a breeze, he's all.

Ray Stevens maakt de naam met komische country en novelty songs. Guitar Zen is een parodie op het Tarzan-verhaal, vol junglegeluiden en humoristische woordspelingen. Het nummer werd een internationale

voormalige drummer van Elton John, Nigel Olsen, had een korte hit met dit nummer, Dancing Shoes. De wereldbekende Shaggy heeft een nieuwe LP gemaakt met heel wat artiesten, onder andere deze, Sting. En beide gaan op de reggae tour met dit nummer van Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Je luistert nog steeds naar Schoonschip met Joe Wells. Het laatste vocaalnummer komt van Bob Dylan. Hij is jarig vandaag. Hij wordt exact 85 jaar. Hurricane gaat over de bokser Ruben Hurricane Carter, die volgens Bob Dylan onschuldig gevangen zat voor moord. Hij bezoekt in de jaren 70 Carter in de gevangenis en de bokser geeft hem daarvoor een kopie van zijn biografie. Na de ontmoeting schrijft Dylan het nummer. Carter komt uiteindelijk vrij in 1984. Het is Denzel Washington die de rol van Ruben

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16%.

In de Randstad Brabant en ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoefendorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Every

0: Ja, dit was hem helemaal. De nieuwe productie van Reggie Pinkston en Linda Mertens. Beter bekend onder de naam Milk Inc. En afkomstig uit België. Deze succesvolle dancegroup. Hun nieuwste nummer heet Medicine. Alles draait om de liefde. De liefde voor muziek. The best only
1: station. Now listen here. All of you, stick together. Stay quiet. We'll make it through this mess.
2: Jojo.
3: Watch out and Milk.
4: Radio Mi Amigo.
5: The best oldies station.
6: Golden Oldies Radio.
0: Luister vrienden, welkom terug in de 99ste Schoonschip. Vandaag zondag 24 mei, prachtige Pinksterzondag. En dat betekent dat Erik hier al heel de middag rondloopt met een vlammetje op zijn hoofd. Maar is hij wel zo onschuldig als hij eruit ziet? Zullen we volgende week weten tijdens de live-uitzending in Begijnendijk tussen 2 en 6 met alle tenoren van de zondagprogrammering. Het wordt een leuk feest voor de 100ste uitzending van Schoonschip en de vrienden van...

razendpopulair tijdens het hoogtepunt van het disco-tijdperk. Ik heb het over de Zwitser Patrick Juvet, de blonde god van Frankrijk, die heel Europa veroverde met God of Fear.

0: 1968 was een turbulente periode in de Amerikaanse geschiedenis. Ik heb het natuurlijk over Tommy James en de Shondells met een heel ontspannen en bijna spirituele sfeer, de Crystal Blue Persuasion.
1: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden.

een grote hit voor Cliff Richard met de gelijknamige film. Het vrolijke vakantielied groeide uit tot een evergreen en daarom besloot hij in 2003 dit nummer nog eens een keertje op te nemen met groot orkest.

0: greatest hits playing right here, right now. The best radio station in the world.
1: Stel nou dat morgenavond is je allerlaatste avond dat je leeft. Wat staat hier dan op tafel?
2: Lekker wijf.

0: Little River Band was een van de succesvolste Australische bands van de jaren 70 en 80. Voor Mensing is dan ook een nummer over nostalgie en romantische herinneringen.
1: I've never heard a hero say that one before.
2: Nieuw.

0: 10 Coats Boutiques zijn zeker in uw buurt. 10 Coats Boutiques, de boutiques met het lipmotief. Kiss me, kiss your baby. Een 10 Coats artikel is altijd in. 10 Coats Boutiques, de speciale boutiques te herkennen aan de rode lippen.
1: De smaak van je lippen.
0: 10 Coats Boutiques, zeker in uw stad. Wees modern, ga vlug 10 Coats opzoeken. 10 Coats kleedt u zoveel voordeliger. 10 Coats met een junior afdeling te Antwerpen, Boom, Oude God en Mechelen. 10 Coats Boutiques.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go, Op 24 mei 1969 verschijnt de nieuwe single van de Amerikaanse rockband The Archies.

0: Een aanstekelijk refrein maakte dit nummer wereldwijd populair. Ik heb het natuurlijk over The Archies. En The Archies, dat waren een fictieve tekenfilmpopgroep gebaseerd op de Archie strips. Sugar Sugar werd onverwacht een van de grootste bubblegum pophits ooit.
1: Very shagadelic, baby, yeah!

0: 16 jaar lang heeft hij op zijn lauren gerust. Ik heb het over Peter Frampton. Hij heeft nog eens een keer een nieuwe LP gemaakt. En die heet Carry the Light. Uit deze LP ga ik voor jou vandaag, heel speciaal, een nummer draaien. Dat heet Buried Treasure.
1: I'm Julie from New York.
2: It's Mike from San Diego.
3: Hi, it's Tina from London. I love this music.
4: My favorite station.

0: afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Boudewijn de Groot met Tante Julia.
2: Ja, Tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder.
1: Het origineel of de cover.

0: Deze week Boudewijn is rood met Tante Julia. Zo dadelijk een nieuwe opgave van het origineel of the cover. Maar eerst gaan we luisteren naar een hit die 26 jaar geleden in Europa heel wat furoren deed opwaaien. Ik heb het over Moi, je m'appelle Lolita van Alizé.
1: Moi,

0: De Franse zangeres Alizée Chakoté, die toen 16 was, kreeg de samenwerking met Mylène Farmer. Waar ging het over? Een Franse professor van middelbare leeftijd wordt verliefd op de 12-jarige Lolita. Hij trouwt met haar moeder en in die periode daarna maakt hij seksueel misbruik van het meisje.
1: Jeetje man, heftig.
0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Richard Berry met Louis Louis.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Tegen mij zeiden ze vroeger altijd van masturberen worden doof. Ik kan na mijn middelbaar met zekerheid bevestigen, je wordt daar niet doof van. Kaal, maar niet doof. Of allebei misschien. Sorry.

0: Wat een stem, Anita Baker. Een icoon van de rustige R&B. Met Sweet Love won Anita Baker een Grammy Award. En ze staat ook bekend voor haar warme stemgeluid en romantische sfeer.
1: Echt waar?
2: Oh la la.
0: Hier zijn Afro Bros, Billy Dance, Brace, Jeffrey Hazen. En zij hebben het over de nieuwe single in de

Heerlijke popcorn in Schoonschip elke zondag tussen 4 en 6 met Joe Wells. En wij zijn bijna aan het einde van dit programma. Maar vergeet vooral niet jouw agenda in te vullen voor volgende week zondag. De 100ste Schoonschip. Het wordt een groot feest met alle collega's van de radio.

Jimmy Bourne was niet te vergelijken met Jimmy Bohorn, maar wel heel regelmatig terug te vinden in onze top 40 midden jaren 70. Vandaag nog eens een keertje met Hold On To What You Got. En daarmee nemen wij afscheid van deze 99ste schoonschip op deze prachtige Pinksterzondag. Wij gaan eruit met een nummer van Billy Preston, een uitzonderlijk toetsenist die ook speelde voor de Beatles en ja, ook de Rolling Stones. We nemen afscheid van jullie met Let Me Know uit 64. Ik wens je nog heel veel luisterplezier en ik ben er heel graag terug volgende week met de live uitzending

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Sarmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanval op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat weet je. Just me and her, yes, we're gonna go. Welke dan? Got to that sugar shack. De vergeten hit. Er is er een van. Jimmy Kimmel en de Fireballs en de Sugar Shack. Wat is dat nou weer? Ja, wat is nou weer een Sugar Shack? Heeft u dat niet gehoord dan? Hij zong er net over, hè? Moet u wel even opletten. Er zaten geen ondertitels bij. Het is maar goed ook soms bij sommige liedjes. Want... Maar we hebben verschillende soorten kwartalen. Spaans, Frans, Italiaans, Duits. En er zitten geen ondertitels bij. Je zou het wel kunnen doen natuurlijk, maar dan moet je wel een speciale radio hebben. Denk ik dan. Maar wij doen niks, op de radio. Wij doen het op de stream. Dat weet u. Wees welkom.

gaan ervan uit dat u een oplettende luisteraar bent. En u herkende haar stem wel, Olivia Dean. Jawel, van die ene, ja. Ook in de hitparade. Maar hier zingt ze samen met Sam Fender. And Ride Me. Wat klinkt dat toch lekker, hè? Hebben we nog meer lekkers? Natuurlijk hebben we nog meer lekkers. Dat weet u ongetwijfeld wel. 1984. Mink DeVille. En de Dimensiaro.

alweer zo'n mysterieuze stem van een vrouw. Vorige week was ze erin. Het programma was in dit geval. Met de Springfield. Inderdaad, Dusty Springfield. I justify an agent.

0: sommige artiesten kom je toch wel vaak tegen, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja. We hebben vandaag toch een bijzondere dubbeldraai, zie ik. Ja, ik had het al geprogrammeerd, zo gezegd. U kent ongetwijfeld wel The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, laten we eerst die twee versies even draaien van de Ronettes en van de Wolkenballers. En daarna vertel ik u wel nog wat er nog meer aan de hand is. Laat ik het dan maar zo zeggen.

nu hoor ik u denken. Be my baby. And the sun ain't gonna shine anymore. Heeft niks met een dubbeldraai te maken. Nou heeft u gedeeltelijk gelijk. Maar eigenlijk ook weer niet. En nu hoor ik u weer denken. Waar heeft hij het over? Die twee nummers zijn samengevoegd door Grant en Forsythe. En dan klinkt het zo.

Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, commercieel nummertje, hè? Komt eigenlijk uit de country scene, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar ze moesten natuurlijk ook wat internationaal scoren om meer naamsbekendheid te krijgen. Want daar gaat het meestal om, hè? Anders zou je het niet doen. Clone Stone.

Country Rock, de Eagles. Op zondagavond had je vroeger in Nederland een obscure avond met obscure bandjes. Bij de Nederlandse televisie. De Eagles was er een van. Toen speelden ze dit nummer, toen was ik gelijk verkocht. Van de Eagles. Concert live gezien in originele bezetting een paar jaar geleden. Fenomenaal! Uiteraard de DVD in huis. Magistrale band was dat, zeg. Oh. En vindt u van niet? Ja, daar kan ik er ook weinig aan doen. Smaken verschillen, zeggen ze wel eens. Ja. Heb je nog een gitaartje erbij? Ja, waarom ook niet? We gaan terug naar 1971 met Don Farden. En de Indian Reservation. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.

weet u het nog, 1984. Hoe jong was u toen? En hoe jong bent u nu, hè? Niet hoe oud ben je geworden, nee, hoe jong ben je gebleven? In je hoofd dan in dit geval. Maar je leeftijd en je getal, dat is toch wat anders als je wat ouder bent. Lionel Richie, Stuck on You. Ik zei het al, 1984. We gaan een paar jaar terug in de tijd dan weer. Lijkt me wel zo leuk om wat getalletjes te noemen, hè? Staat interessant. 1975. Staat er gewoon bij, hoor. Doe net alsof ik het uit mijn hoofd doe. Een liedje over zeep. Kun je je voorstellen? Hij maakt er een hit mee. Houston. En I Used to Soap.

met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is

gelukkig prijs dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zag je stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met een Slavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee half om en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat je daar?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Gouden tijden herleven met Wim van Egmond. En

Kon dat wel in 1981? If you want to see some more. En toen ging die rock los. In dit geval rocken. Heeft het daarom gewonnen? Nee, natuurlijk niet. Puur om het muzikale natuurlijk. Ik denk dat die rockjes wel wat mee hebben gespeeld natuurlijk. Hè? Heeft u dat nooit gezien? We gaan gewoon kijken op het internet. Welk kanaal en hoe en wat, ga ik niet noemen natuurlijk. Bugs Fest, Making Your Mind Up. 1981. Oh, wat waren we jong. Zo jong. Zat een koe in de wei, hoor je dat? Uit datzelfde jaar, Champagne.

gek op je. Ik vind het gek op je. Met About You van Humphrey Vanek. Een debuut eigenlijk, hè, dit nummer toen. La Belgique, daar komen ze vandaan. Ik kan wel zeggen België, maar het klinken. La Belgique klinken chiquer, hè? Daar ligt de oorsprong van de heren en dames. Zoals u weet heb ik ooit op een boot gezeten waar ik plaatjes draaide. Chris Kennedy, hello, how are you, daar in Ireland. Wij vonden dit altijd een geweldig nummer en daarom draai ik hem ook. Het is een beetje in de Caroline-tijd. Na 7 uur was het altijd Caroline. En Chris Kennedy was van Caroline en ik was van Monique. Boston vonden wij een fantastisch nummer en daarom draai ik hem. The Peace of Mind.

0: het was een zomerhit. Een one-hit wonder, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. 1983. Dat is natuurlijk ook een Italiaanse versie van, maar dat laat je zelf uitzoeken op het internet. Ga het maar lekker opzoeken. Je moet er interactief bezig zijn. Canyon. Als ik maar bij jou ben.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: Ja, absoluut niet. Ik kan zeker niet zonder jou en al die luisteraars om jou heen natuurlijk. Want dan zou ik hier ook voor staan in dit geval, want zitten doe ik niet in de studio. Elvis Costello en de Oliver's Army. Zing!
1: Don't

Christina Aguilera en Hurt. Begonnen allemaal met een beetje popenjopie achteren. Muziekjes. Maar dit is toch een dramatiek van de hoogste regio. En ik vind dit zo'n nummer. Sommige mensen hebben een stem dat gewoon dat de tranen in je ogen schieten. En dan hoef je nog eens om de inhoud te gaan. Nou, dat heb ik bij dit nummer. Ik red het nog net, hè. Ik ga niet huilen natuurlijk, maar ik heb wel zoiets van... Wow. En dan denk je, stel je niet aan. Je hebt wel gelijk, hoor. Je mag dat vinden van mij. We gaan ons bezighouden met de tune van toen. Ja. Rob Hudson deed een programma op Mi Amigo. En daar had hij een tune bij. Weet u nog welke dat was? Nee, gaan we dat toch draaien? En wat hebben we in de... Even kijken hoor. Even op het lijstje kijken. Oh ja, dit was volgens mij in de Stamhaag hittip of zo. Welke dat is? Nou, dat ga je dan ook zo meteen beluisteren.

1966. Morgen ben ik de bruid. Oeh, Willeke Alberti. Morgen ben ik de bruid. Nee hoor, ik niet. Bent u morgen de bruid? Nou, dan heb ik toch weer een leuk liedje voor u gedraaid. Dat doe ik zomaar. Helemaal gratis en voor niets. En ze blijven doorgaan met die belletjes. En wij gaan door met de muziek natuurlijk, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Fortunes. Prachtig intro, hè? Hoor je dat nog een keer doen? Nog een keer, okay. Hoor je dat? Here comes that rainy day feeling again. Komt hier nog een keer dat orkest? Komt er maar. Orkest, 1, 2. Ik zit nu te dirigeren, maar dat ziet u gelukkig niet. We gaan terug naar 1971.

0: Spotnix.
1: Je had ook toen de Shadows, toen in de tijd, die waren echte gitaarbands. Geen gezang, gewoon jengelende gitaar, zoals iemand zo ooit een keer zei. En dit was weer zo eentje natuurlijk. Ja, het zit er bijna alweer op, zie je. Kan ik er nog één of twee draaien, of misschien wel drie? Maar ik mis haar wel, haar stem dan. Maar ik draai er gewoon, dan hoor ik er weer. Natalie Cole, en Miss You

caro Conciante. Sincerità. Nou, voordat je het weet zit het alweer op, hè? Ja. Heb je dat gevoel ook wel eens? Het is zo voorbij. Soms kan het heel traag, maar vandaag ging het heel snel. Ik zal u wel even niet lastigvallen met alle technische dingen die net een uur geleden gebeurden. Allemaal dingen die, ik zal niet zeggen verkeerd gingen, maar niet zoals het gepland ging. Maar daar heeft u niets van gemerkt, hè? Dat vind ik zo mooi altijd van mezelf. Goed voor mij, hè? Ik dank u voor het luisteren en wij spreken elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik bij ze. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Detroit, Michigan. Motortown. Motown. This is

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Een zomersplaatje om mee te beginnen. So Nice, oftewel de Summer Samba. Astrud Gilberto hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 26 mei. We vullen het laatste

0: Fijne muziek om in de stemming te komen voor de late avond. Brazzaville was dat en Some Days. En daarvoor Joe Cocker en My Father's Son. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert ongeveer 380 kilometer aan dijken. Het waterschap daar maakt ieder jaar een veiligheidsrapportage daarover. En die is kort geleden vastgesteld. Arie de Gelder van het waterschap is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Meneer de Gelder, welkom.
2: Dank u wel.
1: U bent teamleider beleid en adviseur bij dat Hoogheemraadschap. Dan hebt u veel met die dijken te maken, denk ik. Of gaat u zelf ook over de dijken lopen om ze te inspecteren?
2: Nou, soms ga ik wel mee, maar nee, we hebben mensen die dat nog veel beter kunnen en daar meer tijd voor hebben.
1: Ja.
2: Dus die dijken worden inderdaad regelmatig geïnspecteerd door onze medewerkers. Maar we doen ook allerlei metingen en berekeningen om te kijken hoe sterk ze precies zijn.
1: Ja, dat is een hele eind, want 380 kilometer hebben jullie in beheer, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn wel hele verschillende soorten dijken, hoor. We hebben ruim 70 kilometer echt dijken langs de rivieren. En we hebben ook wat wij dan dijken of kaders noemen langs de Rotten en de Ringvaart. Als je daar langs loopt, dan hebben mensen soms geen eens door dat het echt een dijk of een kade is. En we hebben ook in de polder nog wat dijken. Dus het zijn hele verschillende types. Ja. Maar inderdaad, het zijn nogal wat kilometers.
1: En zijn die nu allemaal in kaart gebracht dan?
2: Ja, die zijn allemaal in kaart gebracht.
1: Wat betekent dat die dijken nu in kaart gebracht zijn, dat u precies weet hoe de dijken erbij liggen, al die 380 kilometer lang?
2: Ja, precies is altijd, we weten in ieder geval gewoon goed hoe hoog ze zijn. En we doen ook steeds vaker en meer grondonderzoek om ook de hele ondergrond te kennen.
1: Yeah, yeah.
2: Want ze zakken ook altijd nog een beetje in precies, ons gebied, dus dat houden we allemaal nauwkeurig bij. Maar er staan soms ook constructies in, damwanden. Dus elk type waterkering heeft zo weer zijn eigen aandacht nodig.
1: Ja. En als je ze controleert, dan heb je misschien minder snel dat je hele grote ingrepen moet doen om het weer goed te maken.
2: Nou ja, of we komen er juist achter welke ingrepen.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat kan
2: maar over het algemeen zien wij dat onze dijken door alles wat we eraan doen alleen maar sterker en beter worden. Maar dat moet ook, want de normen en de eisen die we eraan stellen, die worden ook steeds strenger. Omdat er gewoon steeds meer mensen achter wonen, steeds meer geld achter geïnvesteerd wordt.
1: Ja.
2: Betekent dat het onze bescherming ook eigenlijk steeds beter op orde moet hebben.
1: En door het weer en alles wat daarbij hoort, kan het ook nog eens zijn dat er sneller een overstroming komt? Of de rivieren te hoog komen, of wat dan ook? Want jullie hebben alleen dijkrivieren, hè? Geen zeedijken.
2: Nee, maar de zee heeft echt wel flink invloed, hoor. We zitten gelukkig ook achter de stormvloedkeringen, dus daar wordt ook natuurlijk aan gerekend. Maar de modellen die houden zeker ook rekening met storm op zee en hoe dat doorkomt in ons gebied. En juist in ons gebied heeft die storm op zee en dan kan het water toch gewoon 1 of 2 meter hoger worden.
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk situaties die in de praktijk bijna niet voorkomen. Zo hoog als in 1953 is het eigenlijk sindsdien in ons gebied niet meer geweest. Maar wij weten wel dat het zo hoog kan komen.
1: Ja.
2: En daar houden we in al onze berekeningen en zo toch ook echt rekening mee.
1: Als Hoogheemraadschap hebt u het goed voorbereid en houdt u de dijken goed in de gaten, zodat de inwoners droge voeten houden, zoals dat dan genoemd wordt, hè?
2: Ja, dank u wel.
1: Dat is
2: een mooie conclusie.
1: Nou ja, de mensen willen wel weten hoe het precies zit. En jullie hebben een cruciale rol in die hele dijkverzwaring en dijkverandering. Of de veiligheid van de dijken in ieder geval. Zodat iedereen droog voet houdt, toch?
2: Ja.
1: Ja, mensen die daar iets meer over willen weten. Jullie hebben daar een veiligheidsrapportage. Dus er is iets schriftelijks gemaakt. Kunnen die dat op de website terugvinden?
2: Deze rapportage die staat nog niet zo specifiek op onze website. Hij is ook best wel heel erg technisch.
1: Ja.
2: Er staat wel allerlei andere informatie, ook over de dijkversterkingen die we inderdaad uitvoeren op dit moment langs de Hollandse IJssel of waar we plannen voor hebben. Dus er is op onze website www.hhsk, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, is een hele hoop informatie te vinden. Mensen die echt gewoon precies willen weten hoe we dat dan doen en wat voor inspecties en dergelijke, ja, die kunnen die rapportage ook opvragen en dan sturen we die gewoon toe. Maar daar geef ik ook graag een toelichting bij, want het is wel...
1: Het is heel technisch, zegt u wel.
2: Het is wel hele specifieke en technische informatie die je ook verkeerd zou kunnen begrijpen.
1: Nou dan is duidelijk dat mensen toch even de website kunnen kijken en als ze echt geïnteresseerd zijn in de rapportage, kan dat ook nog.
2: Ja, zeker.
1: Dan is het in ieder geval duidelijk dat de staat van de dijken dit jaar weer in kaart gebracht zijn. Arie de Gelder, hij sprak erover. Hij is teamleider beleid en advies bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard. Ik dank u wel voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Oud en nieuw wisselden elkaar af. Ademo uit 1968 met F comme femme, zowel V voor vrouwen. En Naomi uit Nederland, zojuist. For a Minute heet hij. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Na Bloodstone en Outside Woman.

0: De schijf van 5 is aangepast. En dat gaf me een consternatie. Alle praatprogramma's op tv hadden het erover. Minder vlees was het advies. En dat kon rekenen op een storm van verontwaardiging. Ze willen ons balletje gehakt afpakken. Stel je voor, zeg, dat kun je toch niet accepteren. Er kwam zelfs een heus kamerdebat. En de hele rechterflank in de Tweede Kamer sprak er schande van. Hier is sprake van een verkapt klimaatbeleid. En dat kon toch niet de bedoeling zijn. Iets doen aan klimaatverandering is woke. Dat is voor klimaatgekkies. Ik heb het met verwondering gevolgd. Vanwaar die ophef, vraag je je dan af. Over een voedingsadvies. Wat is daar nou zo gevoelig aan? Als je het wil volgen, dan doe je dat. En anders niet. Het is een advies, niet meer en niet minder. Ik kreeg persoonlijk zo'n 40 jaar geleden eenzelfde soort advies van mijn huisarts. Ik was daar voor een jaarlijkse controle en hij zei: jij moet voorzichtig zijn met vlees en dierlijke vetten. Ik behoorde tot een risicogroep voor hart- en vaatziekten. Ik had natuurlijk die dokter zijn vet kunnen geven en kunnen reageren als nu zo'n beetje half Nederland. Dan had hij waarschijnlijk gezegd: doe vooral je eigen zin. De gevolgen zijn ook voor jezelf. Mijn reactie was: voorzichtig zijn met vlees, dat gaat voor mij niet werken. En ik ben gestopt met vlees eten. En nu, na 40 jaar geen vlees eten, voel ik me gezond en fit. En geniet ik iedere dag, ook van mijn maaltijden. De schijf van 5, ofwel het collectieve voedingsadvies, stond nu in het brandpunt van de belangstelling. Veelal negatieve belangstelling. De schijf van 5 is eigenlijk een soort cirkel. Een ronde taart met 5 punten. En elk van die punten staat voor een groep voedingsmiddelen waaruit je iedere dag iets op het menu moet zetten. Tenminste, als je het advies wil volgen. Voor de duidelijkheid, niks moet. De schijf van 5 bestaat al sinds 1953. En sindsdien is het verschillende keren aangepast. Het advies wordt uitgebracht door het voedingscentrum en zoals gezegd van tijd tot tijd gewijzigd. Aangepast naar de inzichten van de tijd en de stand van de wetenschap. Ook in 2016 was er een wijziging, gebaseerd op de richtlijning voor goede voeding van de Gezondheidsraad. Ook toen was er al een verschuiving naar meer plantaardig. Minder vlees, meer groenten, noten en volkorenproducten, minder suiker, zout en verzadigd vet. Niks nieuws onder de zon, zou je denken. De verschuiving van 10 jaar geleden zet nu, in een nieuwe versie van de schijf, door. Minder dierlijk, meer plantaardig. Toen verliep het geruisloos en nu lopen de gemoederen hoog op. De negatieve relatie tussen veel dierlijke producten eten en ernstige ziekten wordt steeds meer duidelijk. Maar als wetenschappelijk onderzoek over die relatie aan de orde komt, noemt mevrouw van der Plas van de BBB dat angstporno. Dat geeft te denken. Moeten we dan de wetenschap negeren? Het past wel bij de benadering van sommige politici. Wetenschap is ook maar een mening, stellen zij. Het past ook in door politici aangejaagde polarisatie in onze samenleving. Laat je niet ophitsen, zou ik willen zeggen. Laat je niet indelen in kampen. Geniet van je vrijheid om te verschillen van mening en van eetpatroon. Gevoelig punt is dat het nieuwe voedingsadvies ook aandacht besteedt aan de duurzame productie van voedsel. Feit is dat het westerse voedingspatroon, zoals zich dat de afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld, onhoudbaar is. De aarde kan dat niet aan. De problemen met het klimaat en het verlies aan biodiversiteit zijn nu al immens. Als steeds meer mensen ons eetgedrag willen overnemen, en dat zien we gebeuren, dan zijn de problemen niet meer te overzien. En wat is het probleem? Je kan met gezonder eten ook iets doen voor de gezondheid van onze planeet. Toch wordt vermeend klimaatbeleid via een voedingsadvies niet gepruimd door de rechterflank van onze volksvertegenwoordiging. Over inkomenspolitiek ging het niet. Meer plantaardig is ook goedkoper. Via plantaardige producten kun je dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen voor veel minder geld. En dat is goed nieuws voor mensen die krap zitten, toch? Dat zouden volksvertegenwoordigers ook kunnen onderstrepen. Het gaat wel ten koste van de portemonnee van industriële veehouderij en toeleveringsbedrijven. En die hebben een sterke lobby. Misschien speelt dat ook wel een rol bij de ophef. Als je met een kleine wijziging van je eetpatroon iets kan doen voor je gezondheid, je leefomgeving en je portemonnee, waarom zou je dat niet doen? Het bevalt mij goed.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

naast me wakker in bed. Zacht loopt de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd

Crystal Gayle was dat, met een nummer uit 1982. You Never Gave Up On Me. En daarvoor Erik Meesie. En Als Je Eens Wist. Zometeen. Verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat na Alice Cooper en You and Me.

0: Naast zijn lugubere zaaloptredens maakte hij ook mooie muziek. Alice Cooper hoorde je uit 1977 met You and Me. Ons volgende onderwerp. Paprika poeder, chili, komijn, thee en rijst in de Nederlandse supermarkten bevatten resten van pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. Directeur Nicole van Gemert is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Nicole, welkom.
2: Dankjewel.
1: Schokkende mededeling?
2: Ja en nee, eigenlijk. Ja, omdat het schokkend is dat verboden pesticiden op ons bord belanden. Maar nee, omdat we dit al heel veel jaren proberen aan te tonen en de politiek proberen te overtuigen hiermee te stoppen. Wat wij hebben onderzocht is verboden pesticiden. En wij noemen dat de grote gifroute. Want wat is het geval? In Europa hebben we een hele lijst pesticiden verboden. Vanwege de enorme schadelijkheid voor zowel gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en voor de bijen. Mm-hmm. En die hebben we hier verboden. Maar wat wij niet verboden hebben, is dat de grote gifreuzen in Europa deze pesticiden produceren en vervolgens exporteren naar landen in Zuid-Amerika en naar landen in Afrika, omdat ze daar niets verboden hebben. En dan vervolgens gaan zij daar onze groenten, kruiden en dat soort dingen mee verbouwen en dan komt het weer terug op ons bord.
1: Ja.
2: Dus wij noemen dat de gifboemerang.
1: Ja, het legt een lange afstand af dus eigenlijk.
2: Ja,
1: jullie hebben een aantal dingen onderzocht. Maar ik zag ook staan de specerijen van Verstegen.
2: Ja, dat klopt. Ja, die sprong er bovenuit. Vandaar dat je die waarschijnlijk meteen zag staan.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Dus in het chilipoeder van Verstegen als voorbeeld, want het is natuurlijk maar een steekproef, troffen we 18 verschillende pesticiden aan. En van die 18 was de helft, dus 9, waren er verboden in Europa.
1: Oké, en dat komt dan via die kringloop die je net noemde, ik noem het maar even zo, komt dit bij ons weer terug. Is het heel gevaarlijk dan?
2: Ja, deze pesticiden zijn verboden omdat ze heel gevaarlijk zijn.
1: Als je
2: echt niet ziek wordt als je chilipoeder op je eten hebt gedaan. Dat is natuurlijk hele kleine hoeveelheden.
1: Ja, precies.
2: Ja, en het is ook zo dat in dit geval van chilipoeder bijvoorbeeld maar 1 van de 18 aangetroffen pesticiden boven de wettelijk toegestaande waarde is. Mm-hmm. Maar dat is een ander punt van ons. Kijk, elke pesticide en elk stukje landbouwgif op je voedsel kent een limiet. Hè? Van boven een bepaalde grens mag er sowieso inzetten, dan wordt het van de handen gehaald.
1: Ja.
2: Maar wat er niet wordt bekeken is hoe het optelt bij elkaar. Dat noemen we het cocktail-effect.
1: Ja.
2: Dus als jij zeg maar 18 keer een pesticide hebt die onder de waarde ligt die toegestaan is, is dat wel 18 keer onder die waarde. Dus bij elkaar opgeteld zit je aan een aardig aandeel pesticide.
1: Ja, kom je weer veel te hoog uit natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, daar moet wat aan gebeuren. Jullie zijn er al jaren mee bezig. Ik hoor weer een petitie aankomen, klopt dat?
2: Zeker. Ja. Deze petitie die loopt al een tijdje, omdat de Europese Unie heeft aangekondigd dat ze werken aan een verbod op de export van deze schadelijke pesticiden. Maar dat plan hebben ze in de ijskast gezet.
1: Oh.
2: Dus wij hebben onze petitie opnieuw leven ingeblazen. En gelukkig hebben we deze week weer heel veel nieuwe petitietekenaars erbij gekregen, waardoor we al op 120.000 mensen zitten die deze petitie hebben ondertekend.
1: Mm-hmm.
2: En dat moet toch indruk maken, zou je denken. Hoe meer mensen tekenen, hoe meer je die druk opvoert bij politici. Want daar zijn ze wel gevoelig voor, hoor, voor handtekeningen.
1: Ja, toch wel. Maar gaat het dan naar de Nederlandse politici of ook in Brussel?
2: Nou, in Nederland speelt het ook in het debat. Maar ik heb het gevoel dat ook mede door onze jarenlange campagnes de Nederlandse politiek al aardig overtuigd is dat dit eigenlijk niet moet kunnen. Hoe hypocriet het is dat wij deze pesticiden toch gewoon exporteren. Maar Europa moet nog overtuigd worden. Dus de petitie is gericht op mevrouw van der Leyen.
1: Oké, die luistert altijd goed naar dingen, maar ik weet niet of ze altijd doet wat jullie dan vragen. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
2: Ja, en als mensen op de hoogte willen blijven, ze kunnen ook altijd bij Foodwatch schrijven wij iedere week een nieuwsbrief.
1: Ja.
2: Met laatste nieuws en dan, dat gaat ook heel veel over pesticiden en de gevolgen ervan en wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus dat kun je natuurlijk ook altijd doen. Ja. Even inschrijven op onze nieuwsbrief.
1: Kijk even op de website, dan kun je via die website de nieuwsbrief laten komen bij jezelf thuis. Maar de petitie tekenen is ook belangrijk, hè?
2: Ja, dat is belangrijk. Want het is ook zo verschrikkelijk hypocriet, hè? Om te zeggen, we willen in Europa, willen we deze gifstoffen niet?
1: Nee, maar die
2: dan exporteren ze gewoon naar andere landen.
1: Ja, dan komen ze via de achterdeur weer binnen.
2: Ja, precies. Ja, ja. En dan gaan we ook nog die landen de schuld geven. Dan gaan we ook nog zeggen van, wij willen onze producten in Nederland beschermen tegen slechte producten van het buitenland. Dan denk ik, hoe zot wil je het hebben?
1: Kijk even op de website, die hebben we nog niet genoemd. Dus noem hem toch nog maar een keer.
2: Foodwatch.nl. Kijk, makkelijk te onthouden.
1: Ja, heel makkelijk. Dan komt dat allemaal terecht. En als u wilt tekenen, dan zit er wel een knop waarbij dat heel makkelijk kan. Duidelijk. Maar weer sterkt in de strijd. En,
2: ja,
1: bedankt voor dit gesprek. Nicole van Gemert, directeur van de stichting Foodwatch, bedankt.

Toon Ladders op zijn Alicia Keys. Je hoorde If I Ain't Got You uit 2003. En dat was de late avond van dinsdag 26 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Colin Blunstone blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 19 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981, januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.